0: Wie toen hij daar was, dan had hij daar een jouw dan niet zullen.
1: Ten voor woord.
0: Is dat Westwood?
1: Ten voor.